Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, een dienst tot eer van ons levende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. Sy vat na my hand. Het genoeg op.

september op jou vensterbank. Maar geluk en zin voor jou leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je loskeert, zal we altijd bij

Ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema niet zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

vreemde plekken te vaak. Vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkap.

fad, hvor de blanke siger. Han i hang van tafel bag, as i sonsak, spil sig i de mooiste melodien. Han fanger skin i pand, og opgesluiten vet en zwart. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

0: Praktijk met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio. Jouw internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte het jou besigheid nog gestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

duidelijk nee. Maar dat mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons te van de zin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mag ons fouten, maar het is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het aanval is het, dan kijk nou dat alles wat gebeurt, dat

Soms is het net als onze eerste rivier. De lieve heeft zijn dingen, maar toch is het die. Waar alles zit gepraat, raakt de mensen in fatsoen. Maar ook plek voor plannen en voor dromen, gemak raken. Ik ben toch een idaat, wat klaar. Toen kon gestapt, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, of ik nou al vergeten. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken van kogels en het al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrek. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

blikken fald, fart skarp så spurgt. Mar i jobben, i dobben, i sån makadons forlod. Du fatt ons et brev, wat ons is lukt gevreet. Du maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer aansteek, hy toch. En die bakkie staan in idle, reg om verder te jag. Du kom om drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.

ze voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, die zijn broers, die zijn

gitarie, een bikkie grijzer, ze stapt die tijd, ons wordt een bikkie wijzer. Ik ze getuie van je liefde, jij zulke woorden mij, liefdesbrieven.

Ag jene, harte bes om net weg. Kan jy dit nou meer? Ja, nou, nie daarvan hou ek nie. Annet, haar kom net om aan nog. Lekker, né? Ja, nou raak het lekker, mense, nou raak het lekker. En Peter het gesê, ek moet vir Charlotte ook een nommer, Charlotte en alle mense saam een lekkerkie nommerkie speel. Ja, nou raak het lekker, mense, nou raak het lekker.

Diane. Nou toe, wat kan ek sê? Nou vir julle ander, nou kom, hierdie ene wil ek met julle deel. Sommige net lekker. Nee, wacht, eerst gewoon boodskap, he, op 3 morgenochtend.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Hei, jo mor upp jag, ne? Med lijst. Zijn voor jou grisbies gekoopt. Trek op je broekie en steek in je wimpie.

was ik door zo'n hoor. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil horen.